0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag alweer woensdag. Ja, voor je het weet sta je alweer bijna met één been in het weekend. Ja, en als je me misschien langer kent dan vandaag, dan weet je dat ik dat stiekem ook wel... Ja, ik ben wel van het aftellen hoor. Ja, ik heb nooit zo heel veel zin in een maandag. Maar dinsdag is dan wel weer oké. En woensdag denk ik, oh, het is bijna weekend. Ik kan bijna weer lekker uitslapen. Maar ik weet zeker dat ik vast niet de enige ben die dat wel, die dat wel eens gezegd heeft thuis. Ik weet zeker dat papa of mama dat misschien af en toe ook wel eens zegt. Nou, kan niet wachten tot het weekend is. Maar goed, dat kan helemaal niet, want het is vandaag pas woensdag, dus nog geen weekend. Maar vandaag wel weer een hele leuke hoop onderdelen. Straks natuurlijk het nieuwe liedje. We gaan lekker rekken en strekken. En deze week maak je kans op het doeboek van Dikkie Dik. Natuurlijk ook hartstikke leuk om te winnen. Dus ja, we hoeven nog helemaal niet te zorgen dat het weekend is. Want als het weekend is, dan... Ja, dan zouden alle prijzen al vergeven zijn. Ja, dus gelukkig is het pas woensdag. Nou goed, dat allemaal zometeen. We gaan eerst maar eens even beginnen met leuke muziek. En dat is vandaag als allereerste van Didi Company.

0: Dat was lekker zomerse muziek van de Efteling. En dan is het nu tijd voor iets nieuws.
1: Nieuw, nieuw, nieuw!
0: Ja, eens even een liedje in het zonnetje zetten. Een nieuw liedje. En dat is van een meidengroep. En ja, die hebben al best wel wat hits gehad. Maar de grootste hit tot nu toe was toch wel Gabriella. En ik ben heel benieuwd of deze er overheen gaat. We gaan luisteren naar het allernieuwste liedje van de meidengroep Cat's Eye. En dat heet Animal.

0: Je zou het niet zeggen, maar ook top 40 muziek hoor je af en toe voorbij komen op Hallo Kids Radio. Want we vinden het leuk om een leuke mix te maken van kinderliedjes, wat dacht je van attractieparkliedjes, liedjes uit films en dus ook liedjes uit de top 40.
1: Nou, je zegt het hartstikke goed. Ja.
0: En wat ik trouwens ben vergeten te vertellen is dat we natuurlijk af en toe ook beweegliedjes hebben. Hè? Zoals deze. Belangrijk.
1: Ja, even uitrekken en strekken.
2: Het is leuk.

0: Ezeltje, strakje!
1: Ja, want je denkt misschien wel, huh, wat gaan we nu doen dan? Nou, even ochtendgymnastieken in de ochtend, belangrijk. Doen we zo 2 minuutjes en dan ben je weer klaar voor de dag. Zometeen als die gong gaat, dan gaan we beginnen. Oké, let op, daar komt ie. Boing! Oké. We gaan vandaag beginnen met rekje, strekje als eerste met onze benen. Daarom is het belangrijk dat je even gaat zitten. Ja, dat is misschien gek als je erover nadenkt, maar we gaan even zitten. En dan gaan we eerst even onze benen een beetje wiebelen. Dus het is belangrijk dat je niet de grond aanraakt met je benen. En dan gaan we daarna even onze benen helemaal omhoog. Ja, helemaal zo plat zo. En hou even vast, dat brandt even. Doen we 6 of 7 seconden. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Heel goed. Ja, en dan mag je ze weer naar beneden doen. Ja, dat voel je toch best wel. Ja. Nou, en dan gaan we nu even iets anders doen. Je blijft nog even zitten. Maar we gaan nu even als het ware helemaal naar beneden rollen. Dat je je tenen gaat aanraken. Dus dan zit je een beetje op een gekke manier. Maar dat gaan we wel even doen. Zo, ja.
2: Oh ja.
1: En dan weer langzaam omhoog. Ja, langzaam omhoog, ja. En dan doen we even ons helemaal uitrekken zo. Dus blijf gewoon nog even zitten. Helemaal uitrekken zo. En dan misschien als er een gaapje komt zo. Dat mag, ja. Even rekken, ja. Even eerst de linkerkant rekken.

0: armen. Heel goed. Dan de andere kant op. Dan de rechterkant goed rekken. Ja, oké. En dan hebben we die ook weer gedaan. Dan is het nu de bedoeling dat we wel even gaan staan. Want we hebben nou alleen een beetje gerekt. Nu is het nog even tijd om even te gaan springen. Dat is ook belangrijk. Dus even een grote sprong. Een hele grote sprong. 1, 2, 3. Hoppakee. Oké. Doen we nog een keertje. 1, 2, 3. En hoppakee. Ja. En dat doen we nog even één keertje. Maar dan als we de grond aantikken en dan omhoog. Komt-ie. Hoppakee. Ja. Oké.
1: Ik voel het wel hoor.
0: Ja, dat zit er toch wel in die benen. Nou, even nog even één laatste schutsessie. Oké. En dan zijn we klaar. Voor vandaag in ieder geval, hè. Ik vond hem toch best goed gaan. Jij, Arnoud?
1: Ja, ik ook. Ik moet er even bij komen. Ik ga even zitten.

0: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De draak vroeg de reus om op zijn schat te passen.
1: Luister, ik ga 2 dagen weg. En jij bent de enige die groot genoeg is om de ingang van mijn grot te bewaken.
2: Ja, en ik ben sterk en slim.
1: En al mijn goud zit in deze 3 kisten.
2: 1, 3, 2, klopt.
1: Als die 3 kisten er over 2 dagen nog staan, krijg jij een beloning van 10 goudstukken.
2: Over 3 dagen staan er nog steeds 10 kisten en krijg ik een beloning van 2 goudstukken. Makkelijk zat.
3: Dag, reusachtige vriend. Zeg, moet jij niet achter Klein Duimpje?
2: Nee, ik bewaak voor de draak. En ik zeg niet wat.
3: Toch niet de schat? Nee, nee, nee. Dat zou de draak nooit door zijn onhandig iemand laten doen.
2: Dus wel? Och, oh? Ja. Maar ja, het zijn maar 2 kisten goud voor 3 dagen. Of was het andersom?
3: 2 kisten, zei je? Klopt, klopt. Dat 3e kistje heeft de draak voor mij klaargezet.
2: Weet ik niks van.
3: Nou ja, mijn arme moeder is ziek. En ik mocht van de draak een kistje met goud lenen om hoestdrank voor haar te kopen.
2: Nee, ik moet op deze kisten passen.
3: Ja, op 2 kisten, zei je toch? Die 3e is echt voor mij bedoeld, hoor.
2: Gericht.
3: Nou ja, goed. Dan wordt mijn moeder niet beter. En de draak zal woest zijn als hij hoort dat jij niet mee wilde werken. Het is gewoon bijna niet leuk meer, zo makkelijk als dat ging.
4: Wat ben jij een belachelijk blije bui.
3: Ja, de reus moet van de draak 2 dagen op 3 kistjes met goud passen. Wie vraagt dat nou aan de grootste oen van het hele Sprookjesbos?
4: Sluwe slimmerd. Met een kistje goud zou ik een nieuwe koperen toverketel kunnen kopen. Ik wil ook. Help je me een handje? Dag, reus. Ik kwam daar straks de draak tegen en die vertelde mij dat hij jou op 3 kisten draken gaf.
2: Oh, toch 3.
4: Gaat het goed?
2: Nee, de wolf is er met 1 kist vandoor.
4: Geen paniek, pechmanneke. Ik tover er zo 1 kistje bij. Heb ik nooit van mijn verdubbeltruc verteld?
2: Nee.
4: Zet 1 kistje bij de ingang van de grot en sluit je ogen.
2: Oh, nee, hè? Want dan gaat je ermee vandoor.
4: Ach, vertrouw me. Ik blijf hier staan. Sluit je ogen. Ik spreek de spreuk. Tibbeli, dabbeli, duplica. Open je ogen.
2: Oh, gelukt.
4: Natuurlijk. Weet je wat? Als we 3 kistjes verdubbelen, hebben we 6 kistjes met goud. 3 voor de draak, 2 voor jou, 1 voor mij.
2: 2 keer 1? Ja, doe dat maar.
4: Sluit je ogen maar weer.
2: Oh, ik krijg zomaar 2 kistjes met goud. En als we die nou ook verdubbeld drukken, heb ik er 5? Ja, doe maar, wibbelibi, heks. Hallo, heks. Oh, nee.
0: Wat was de reus bang toen de draak terugkwam.
1: En, hoe is het gegaan? Met mijn grote schatbewaker.
2: Ze hebben me in de maling genomen.
1: Wat?
2: Niet te veel vuurstraf geven, alstublieft.
1: Zijn alle kisten met goud gestolen?
2: Ja. Oh,
1: mooi zo.
2: Huh?
1: Je dacht toch niet dat ik jou mijn echte schat laat bewaken?
2: Wat lief?
1: Maar zo wist ik zeker dat niemand hiernaar op zoek zou gaan.
2: En wat zat er dan in die kistjes?
1: Nepmunten van namaakgoud. Oh. Ingesmeerd met de allersterkste kabouterlijm.
5: Ben je? Bij jou zijn ze er ook nog niet vanaf.
4: Nog nooit zo'n sterke superlijm gezien.
5: Nee,
1: en zeer handig als je gouddieven moet opsporen.
0: Zolang de wolf en de heks beplakt waren met namaakgoud, hadden ze geen rust. Hebberigheid wordt altijd bestraft. Zo hadden de geitjes eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was een heel nieuw liedje van K3 om precies te zijn. Maar nu gaan we naar juist hele oude muziek.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Alhoewel, zo oud hoeft het niet te zijn. Want gisteren gingen we naar, wat was het ook weer, 2022. Dus dat viel wel mee.
2: Ja, en nu gaan we naar 2012, 10 jaar eerder.
0: Is toch ook nog steeds stiekem inderdaad ja, best wel oud. Ja, hangt maar net vanaf hoe oud je zelf nu bent natuurlijk.
2: Ja, hè? Precies. Ja. Liedjes met een fluitje erin. Nou, daar zijn we naar op zoek. En toen kwam ik uit bij... Ja, deze kunnen we niet overslaan.
0: Nou.
2: Het is een liedje... Het is eigenlijk een liedje van Licky Lee. Licky Lee, zo heet ze. Ja, ik weet niet hoe je het goed moet uitspreken.
0: Ja.
2: Weet jij dat wel?
0: Ik ken die hele dame niet, dus ik weet niet wie het is.
2: Nou, dit is een Zweedse zangeres van het nummer I Follow Rivers. Hele grote hit geweest.
0: Mm-hmm.
2: En toen was Triggerfinger, band uit België, die was een keer te gast bij Giel Beelen. Nou, die maakte toen een programma op een andere radiozender. En toen had hij als opdracht aan bands, maak nou gewoon een liedje. Je krijgt van mij bijvoorbeeld om 7 uur te horen, we gaan een cover maken, een namaakliedje. Ja. En dan moet hij om 8 uur klaar zijn.
0: Het is een beetje net zoals bij Beste Zangers. Alleen dan hebben ze wat langere tijd.
2: Ja, hebben ze wat langere tijd voor. Dit was echt gewoon even bedacht. Nou, dus wat hebben die gasten gedaan van Triggerfinger? Die gingen eventjes zo, ja, wat zullen we doen? Nou, oh ja, dat is een grote hit. Die I Follow Rivers. Nou, dan gaan we dat doen. Hoe gaan we dat doen? Geen idee. Ze hadden ook niet alle instrumenten bij zich. Dus ze zijn even de keuken ingedoken. Het is echt gebeurd, hè?
0: Ja.
2: En ze dachten, nou, een koffiekopje, een lepeltje. Wat kunnen we nog meer? Fluiten met de mond en zo. Ja. Dus, en ze hadden een drumstelletje. Nou, en toen hebben ze dat eigenlijk een beetje zo in elkaar gezet. Een uur later was dit klaar. En je gelooft het niet, dit werd een knaller van een hit.
0: Is toch knap, hè, dat ze dat dan zo voor elkaar hebben gekregen.
2: Zeker omdat dit een band is die normaal best wel hard speelt, hoor. Die spelen harde rock.
0: Oh.
2: Ja, dus toen gingen heel veel mensen naar dat concert. Die dachten, nou, dan komt een mooie liedje. Nou, vergeet het maar. We gaan hem aanzetten. Triggerfinger uit België met deze I Follow Rivers.

0: Rubriek van, even kijken, ja.
1: Ja, ga jij eens even goed kijken. Je zit er met je neus voor. Sterker nog, we hebben hartstikke grote beeldschermen. Dan ga je mij niet vertellen dat je niet kan lezen.
0: Jawel, ik kan het wel lezen, maar jij was te snel.
1: Sorry.
0: Ja, het was namelijk Bruno Mars.
1: De Bruno Mars?
0: Ja, Bruno Mars.
1: Maar
0: ja.
1: Oké, maar wacht even. Dat liedje hebben we net gehoord. Dan hoef je het eigenlijk niet meer af te lezen. Dat weet je toch?
0: Nee, maar dat klopt. Maar goed, ik wilde eigenlijk ook nog even vertellen hoe het liedje heet. En dat was dan weer On My Soul. Kijk, hij heeft een heel nieuw album uitgebracht. Waarbij bijna alle liedjes een groot hit zijn geworden. Is ook knap trouwens.
1: Dat is zo.
0: Maar daardoor zit je dan af en toe even van, ja, welke was het ook alweer?
1: Ik heb ook wel eens hoor. Dan hebben we een liedje. Wat is dit? Zeg je Arnoud, die draait wel heel lang.
0: Ja, dat klopt. Nou, deze dan nog niet, hè? Want zo oud is het album nog niet van Bruno Mars.
1: Dat is waar. We hebben een prijs weg te geven, Marjane.
0: Absoluut, ja.
1: En het is namelijk tijd voor die supergeheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: En deze week hebben we een superleuke prijs.
1: Hartstikke idee, daar gaat-ie.
2: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.
1: Ja, dat is de prijs. Elke dag geven wij zo'n doeboek weg van Dikkie Dik.
0: Ja, dus. Het is eigenlijk heel simpel. Wat moet je daar precies voor doen? Dat is een prijsvraag beantwoorden met een A, B en een C antwoord. Eén antwoord is goed, die andere twee zijn hartstikke fout.
1: Let op, Marjane gaat de vraag nu stellen.
0: Oké, komt-ie. In welk tv-programma was Dikkie Dik jarenlang te zien? Dus met nadruk op was. Dus in welk tv-programma was Dikkie Dik jarenlang te zien? Was dat
1: A
0: in Sesamstraat? Of was dat
1: B
0: in Bommetje? Of was dat
1: C
0: in het journaal? Dus in welk tv-programma was Dikkie Dik jarenlang te zien op tv?
1: Je mag hier papa of mama of opa of oma even voor vragen hoor. Mm-hmm. Dat is geen punt. Weet je het antwoord? Ga dan naar de website hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Nou, daar vul je even in. Dus in welk tv-programma was Dikkie Dik te zien? In Sesamstraat, dat is antwoord A. In B, ik doe het even over. In B, Bommetje. Of C, in het journaal.
0: Ja.
1: Heel veel succes.
2: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
3: Aha!
1: Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
4: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Nou zeg, het is 6 minuten over 7. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met Arnoud en natuurlijk met Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag, oftewel, dat betekent de helft van de week. En misschien wel dus van je eerste schoolweek.
2: Ja, vroeger zeiden ze woensdag gehakt dag.
3: Dan bedoelen ze dat je dan 's avonds gehakt moest eten?
2: Of? Ja, volgens mij wel. Ja, je hebt er weer de restjes van het gehakt opgegeven. En daar komt ook weer de uitdrukking vandaan. We hakken de week door midden.
3: Oh ja.
2: Gehakt, snap je? Dus,
3: ja, maar eigenlijk kan dat natuurlijk helemaal niet. Hè? Want de week heeft 7 dagen. Maar de schoolweek heeft er 5. Dus ja, als je inderdaad de woensdag gehad hebt, dan ben je in ieder geval over de helft van de schoolweek.
2: Ja, precies. Nou, goed. Dit is Hallo Kids Radio met de enige echte ochtendshow. En we gaan leuke dingen doen. We hebben natuurlijk zometeen smikkelen met Mayoni, met de ontbijttip en de platenkast. En we hebben deze week een hele leuke prijs. En dat is leuk voor de allerjongste luisteraars. Namelijk het doelboek van Dikkie Dik.
3: Ja, klopt. Alleen, Arnoud, we hebben net de prijsvraag voor het eerst gesteld. En toen kreeg ik wel meteen een berichtje van papa Rutger. Die zei, oeh, dat is een moeilijke prijsvraag vandaag.
2: Ja, daar heb je wel de papa's en mama's voor nodig. Dat klopt inderdaad.
3: Ja, dat is waar.
2: Als je wel weet hoe dat zit, over een half uurtje gaan we de prijsvraag herhalen.
3: Ja, inderdaad. Dan gaan we hem nog 1 keer herhalen. En hopelijk hebben we dan straks een luisteraar aan de telefoon. Gisteren hadden we bijvoorbeeld een Nikita in de uitzending. Die ging er al met zo'n doelboek vandoor. Dus misschien dat jij dat vandaag bent. Maar ja, dat bellen, dat doen we zo rond 10 voor 8. Dus dat zorgen we ervoor dat we je aan de telefoon hebben gehad voordat je naar school gaat.
2: Nou, dat
3: moeten wij
2: regelen
3: natuurlijk.
2: Vind ik een uitstekend idee, Mayoni.
3: Ja.
2: En als je nou denkt, nou, ik ben net wakker en ik ben heel erg fan van... wat zullen we zeggen? Ik ben heel erg fan van Shakira. En ik zou dat liedje binnen een paar minuutjes op de radio willen horen. Nou ja, stuur nu even een berichtje.

0: de zoete zusjes. Ook altijd hartstikke leuk als die te horen zijn op de radio. Want ja, iedereen kent ze vooral van de boeken. Ze hebben pas weer een nieuw boek gemaakt. En natuurlijk helemaal in het teken van de Kinderboekenweek. Over op het podium staan. Maar ja, ineens, een paar jaar geleden kwamen ze ineens met muziek. Hadden we met z'n allen niet verwacht.
1: En nee, dat hadden we niet verwacht. En sterker nog, ze maken nog veel meer leuke dingen.
0: Ja, nou ja, tuurlijk. Hè. Ook theatershows en allerlei andere dingen. Maar goed, kijk, weet je, boeken zijn leuk. Maar wij hebben vooral bij de radio muziek nodig. Toch?
1: Ja, nee, daar ben ik het helemaal met je eens. Dus liever nog zou ik hebben, dat ik weet niet of ze luisteren, maar dat ze nog meer leuke liedjes maken.
0: Ja, nou ja, kijk, het is al wel weer een tijdje geleden dat dit liedje uitkwam. Dat was alweer vorig jaar. Dus inderdaad, ja, nou ja, dames, als jullie zitten te luisteren, we zouden het hartstikke leuk vinden. Alleen, ja, weet je, het is wel een paar minuten over 7. Dus we snappen dat je daar nou misschien nog geen tijd voor hebt.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, want nou is het natuurlijk eerst even tijd om te gaan eten. Ja.
1: Nou, ik ben daar benieuwd. Gisteren hadden we volgens mij een... was het ook weer een eitje bij het ontbijtje?
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: ja en wat wordt het vandaag?
0: Nou, de helft gaat natuurlijk alweer naar school. Alleen de andere helft heeft natuurlijk nog vakantie. Dus ik zat een beetje te denken van ja, wat doen we dan? Doen we dan een tip die beter past bij iedereen die al haast heeft? Of bij iedereen die nog lekker kan uitslapen?
1: Nou, wat is de keus geworden?
0: Nou, dat is even de vraag aan jou dus. Ik heb twee opties klaarstaan namelijk.
1: Nou, ik dacht toen de meeste kids die moeten weer naar school toe.
0: Ja.
1: Dan zou ik...
0: Ja, toch dat? Oké. Okay.
1: Snelle optie.
0: Ja, oké. Okay, nou, dan doen we de snelle optie. De snelle optie heeft namelijk alles te maken met een appel.
1: Oké, okay, nou, gezond.
0: Ja, dat is... Een appel is hartstikke lekker natuurlijk. En ja, weet je, een appel is ook wel volgens mij het meest... Nou ja, misschien het één na meest meegenomen fruit naar school. Want een banaan wordt natuurlijk ook heel veel meegenomen. Alleen ja, kijk, je kan natuurlijk gewoon je appel meenemen in je tas... met de schil en alles er nog aan, dat je hem straks gaat eten. Maar je kan daar natuurlijk ook hele lekkere dingen mee maken. Dus we gaan natuurlijk nu het laatste doen. Want Arnoud, als je aan een appel denkt, dan denk je aan welke kruiden, wat hoort daar het beste bij?
1: Ik zeg als eerste kaneel.
0: Ja, ja, inderdaad, dat klopt. Dat is het, de kruiden die het meest vaak erbij wordt gegeten. Mensen associëren daar ook wel koekjeskruiden mee, speculaaskruiden bijvoorbeeld. Dus wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag maken een bakje yoghurt met daarin stukjes appel. Met, komt-ie, kaneelkruiden, een beetje rozijnen en, ja, dit kan eigenlijk niet, maar we gaan het wel doen, kleine stukjes stroopwafel.
1: Oh, dat is bijzonder.
0: Ja, ja, dus nou, wat ga je doen? Je gaat eerst een bakje yoghurt, mag je gewoon eventjes alvast vullen, hè, met een paar lepeltjes. Dan ga je de appel snijden. Je mag de schil eten. Dat is natuurlijk over het algemeen hartstikke gezond, maar je moet hem dan wel eventjes van tevoren wassen. En ik denk ook, als ik ga kijken naar de grootte van het gemiddelde bakje yoghurt, ja, dan heb je denk ik een halve tot een kwart appel nodig. Hangt er vanaf hoe groot je bakje is. Want als je een hele appel erin doet, nou ja, dan proef je de rest denk ik niet meer. Nou, dus dat doe je al even als eerst. Ga je even een klein stukje snijden. Dan doe je daar de rozijntjes doorheen. Dat hussel je goed door elkaar. Dus in het bakje yoghurt. Dan een beetje kaneel eroverheen. Ook dat hussel je goed door elkaar. Dan krijg je witte yoghurt een beetje van die bruine spikkeltjes. Dat is dus door de kaneel. En dan als laatste pak je een stroopwafel. Zo'n grote. En die hak je ook even in kleine stukjes. Belangrijk dat het kleine stukjes zijn, want die moet je natuurlijk goed kauwen. En dat is dan als het ware je muesli van de yoghurt. Dus nou, als je die ook helemaal klein gesneden hebt, dan gaat die er mooi bovenop. En dan is je bakje yoghurt met stroopwafel en appel klaar. En kijk, weet je, een stroopwafel moet je eigenlijk niet eten in de ochtend. Maar er zitten appel en rozijnen bij en dat is hartstikke gezond.
1: Nou, ik vind het te leuk hoor. Ja, en een smakelijke combinatie. Maar dan met stroopwafel. Oh.

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Dat was een leuk liedje hier op Hallo Kids Radio. En daarvoor was ook een leuk liedje. Alleen die was echt specifiek aangevraagd. Namelijk door Bjorn, helemaal uit Franeker. Dat is een stukje weg van de studio. Want die wilde graag de pingwingdans horen.
1: Leuk. Nou, die hebben we helemaal naar Franeker gestuurd. Dat is even een eindje rijden. Tenminste,
0: sterker nog,
1: waar wij dan zitten.
0: Sterker nog, Arnoud, wij zijn daar geweest.
1: Ja, dat weet ik nog. Ja, met het kinderfeestje.
0: Ja, inderdaad. Wij hebben het kinderfeestje gevierd in Franeker. Want dat hadden we vorig jaar weggegeven. Was hartstikke gezellig daar, dat kinderfeestje. Alleen, ja, het was wel een flinke stukje rijden, weet ik nog. Ja, maar ja, hebben we ervoor over, toch?
1: Dat is helemaal waar. Zometeen gaan wij zingen voor de jarigen om 7:30. Maar ik zit even te kijken. Hebben we nog berichtjes binnengekregen? Hebben we nog leuke liedjes die we kunnen draaien? Nou ja, ik zei dat net voor de grap. Hè. Die Die van Shakira. Mm-hmm. Die werd ook echt aangevraagd.
0: Dan zit hij waarschijnlijk in de mailbox. Ja, ik zit de hele tijd in de Hallo Kids radiotelefoon te kijken. Dus dan moet ik die ook nog even erbij pakken. En ik heb nog een berichtje van mama Leonie. Die zegt, ja, die werkt namelijk ook op een school. En die zegt, ja, het valt mij vooral op dat er bij ons de laatste tijd heel veel druiven worden gegeten en mandarijntjes. Dus we zien wat minder vaak een appel.
1: Dat mag natuurlijk ook, hè. Ik bedoel, fruit is fruit.
0: Ja, dat is waar. Alleen, ja, kijk, ik vraag me dan wel weer af. Zou dan iedereen elke dag hetzelfde meenemen? Of zou iedereen dan maandag is druifjesdag, dinsdag is mandarijndag, woensdag is banaandag bijvoorbeeld? Daar ben ik dan wel even benieuwd naar.
1: Ja, daar kun je wel de dag aan herkennen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat je weet, als die banaan in de keuken ligt, dan weet je, het is woensdag.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dus kijk, nou ja, bij mama Leonie heeft ze dat dus al een beetje in de gaten gehad op school. Maar dan ben ik even benieuwd, ook voor de rest die dus luistert. Hè. Dus ook bijvoorbeeld Björn, bij jou. Als je fruit meeneemt, neem je dan elke dag hetzelfde mee? Of neem je dan elke dag wat anders mee? Dan ben ik dan toch wel even benieuwd hoe dat zit. Want dan kunnen we even, ja, hoe noem je dat, Arnoud, zo moeilijk woord, een soort enquête houden in Nederland van, ja, wat is het meest gegeven antwoord?
1: Ja, nou, laat het ons even weten en dan komen we daar zo eventjes op terug hier op de radio.

0: Shakira op Hallo Kids Radio. Want inderdaad, ja, die was ook aangevraagd. Maar dan door weer heel iemand anders. Even kijken aan welke naam stond daarbij. Dat was Femke. Femke van 11 wilde graag Shakira.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op woensdag 26 augustus. Dus ben jij vandaag jarig? Nou, zet die radio dan lekker hard, want dan gaan we straks zingen voor jouw verjaardag. En ik kijk ook meteen even op onze verjaardagskalender, want ik weet dat daar een jarige Job staat die inmiddels alweer in groep 8 zit. Ja, ja, dat is namelijk Logan. Logan is vandaag 11 jaar geworden. Logan, van harte gefeliciteerd. Ik heb inmiddels ook even contact gehad met papa Frank. En ja, papa zegt, ja, Logan vindt zich inmiddels wel een beetje te stoer, hoor, om gebeld te worden, want hij zit al in groep 8. Maar genoemd worden op de radio, dat is toch stiekem ook nog wel heel cool. Ja, dus Logan, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En natuurlijk ook voor alle andere jaren die niet bij ons op de verjaardagskalender staan. Want ja, zijn er ook een hele hoop. En we gaan natuurlijk allemaal voor jullie zingen. Komt-ie, hè?

0: Bella op Hallo Kids Radio. Ik heb inmiddels weer berichtjes gekregen over vooruitverhaaltje wat ik net al vertelde. Hè? Van oké, hoe zit het nou precies? Wat wordt er het meest gegeten op school? Eet iedereen elke dag hetzelfde of nemen ze wat anders mee? Nou, toen hadden we dus van mama Leonie al een berichtje gehad. Zij werkt namelijk ook op een school. Ze zei, ja, bij ons zijn ze vooral de druiven en de mandarijntjes in trek. Toen kreeg ik een ander berichtje van mama Linda. Die werkt dan weer bij de groenteboer. Dus ja, die weet dan natuurlijk weer wat er allemaal aan zit te komen. Die zegt, ja, maar het seizoen van de appels en de peren komt eraan. Dus dat is ook hartstikke lekker. Dus ze zegt, ik hoop dat er dan wel een hele hoop kinderen dat lekker mee naar school gaan nemen. Ja, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel weer inderdaad. Ja, dat klopt. Even kijken. En hier heb ik nog een berichtje van Bjorn. Die zegt, ja, ik neem eigenlijk altijd hetzelfde fruit mee. Dat vind ik gewoon het lekkerste. En hier Sophie zegt, ja, ik eet op vrijdag een peer. Want dan gaan we naar de speciale peer group. Want dan gaan ze naar een speciale uitdaging met school. En anders neemt ze altijd een appel mee. Dus zij neemt 4 dagen in de week een appel en 1 dag in de week een peer. Ook lekker natuurlijk. En even kijken, hier nog een ander berichtje van Jelle. En Jelle zegt, ja, ik vind al het fruit lekker. Maar als mama mandarijn in de broodtrom heeft gestopt, dan wil ik hem niet opeten. Jelle, ik heb precies hetzelfde. Ja, ik vind heel veel fruit lekker, maar mandarijn echt, ik krijg helemaal de rillingen van, vind ik absoluut niet lekker. Maar weet je wat nou zo gek is? En Jelle, daar ben ik wel benieuwd naar of jij dat dan ook hebt. Een sinaasappel vind ik wel lekker. Terwijl een sinaasappel en een mandarijn, dat is toch familie van elkaar? Dus hoe kan het dan dat ik een mandarijn niet lekker vind en een sinaasappel wel? Ja, is toch gek? Maar goed, genoeg gekletst over al het fruit. Want er ligt hier natuurlijk nog steeds een toeboek in de studio van Dikkie Dik. En die willen we graag aan je weggeven. En ik ga nog even 1 keertje de prijsvraag herhalen. Dus heb je nog niet meegedaan? Ik kan je namelijk verklappen. Ja, het is wel een wat moeilijkere prijsvraag dan gisteren. Dan doe vooral even mee, hè, want dan maak je dus extra kans. Want hoe minder kinderen meedoen, hoe meer kans er het is dat jij gebeld wordt voor dat doeboek van Dikkie Dik. En de vraag van vandaag is, let op, daar komt-ie. In welk tv-programma was Dikkie Dik jarenlang te zien? Dus in welk tv-programma was Dikkie Dik jarenlang te zien op tv? Was dat A in Sesamstraat? Was dat B in Bommetje? Of was dat C in het journaal? Kijk, aan de ene kant een moeilijke vraag. Maar aan de andere kant zijn er ook 2 waarvan je denkt, dat kan sowieso niet. Dus de vraag is, in welk tv-programma was Dikkie Dik regelmatig te zien op tv? Was dat A Sesamstraat, B Bommetje of C het journaal? Als jij dat antwoord weet, stuur dat dan nog even supersnel in via de website van Hallo Kids Radio. Of via de mail of via de app. Want dan kan ik straks aan iemand gaan bellen. Ja, zou ik wel leuk vinden natuurlijk. Dus nog 1 keer. Wat kan je precies winnen? Nou,
1: het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.

0: Dat was muziek uit die bekende Disney-film Encanto. Hartstikke leuk natuurlijk om dat te laten horen. Maar nu is het even tijd voor iets anders.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, het is nog wel steeds tijd voor muziek. Want ja, we zijn toch een radiozender. Maar even tijd voor andere muziek.
2: Ja, andere muziek van lang geleden. We gaan terug naar 1967. Het liedje van bijna 60 jaar oud.
0: Oeh.
2: Van een hele bekende zanger. En die naam die valt nog regelmatig, omdat hij zo'n bijzondere stem had. Zijn naam is Otis Redding. En heel veel mensen zouden willen dat ze zo'n stem hadden. Maar die hebben ze niet. En dit liedje, daar zit een fluitje in. Want dat is het thema van deze week. Liedjes met een fluitje erin. Het grappige is dat als je dit liedje hoort, kent iedereen. Nou ja, als je het kent, ken je het waarschijnlijk van de eerste regel. Dat is namelijk Sitting in the morning sun. Hij kan dat beter natuurlijk. He, dus dat is het beginliedje. Dus
0: geen idee wat daarna komt eigenlijk na dat zinnetje. Maar
2: ja, daardoor zegt hij I'll be sitting when the evening comes. Dus dat hij eigenlijk de hele dag in het zonnetje blijft zitten.
0: Mm-hmm.
2: Maar waar dit je echt van bekend is, is uiteindelijk het laatste stukje dat de melodie gefloten wordt.
0: En
2: als je dit liedje zo meezingt, op een gegeven moment ga je zelf meefluiten. Dus we gaan hem aanzetten, een fantastisch mooi liedje. Sitting on the Dock of the Bay, dus bij het begin van de haven. Daar zit hij, deze Otis Redding. En dat liedje hoor je nu op Hallo Kids Radio.
3: De

0: Ja, ik weet niet hoor of ik elke dag een piraat zou willen zijn. Ik wil misschien best wel een dagje proberen, maar elke dag vind ik toch wel een beetje spannend hoor. Maar goed, gelukkig ben ik natuurlijk lekker elke dag radio-dj. En mag ik dus ook iemand nu gaan bellen die heeft meegedaan voor de prijsvraag van het doeboek van Dikkie Dik. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt, ja... Ja, dat was ik. Nou, dan hoop ik dat je even in de buurt gaat zitten van je telefoon. Of van die van papa of mama. Want dan kan het zomaar zijn dat de telefoon zo meteen overgaat. En dat ik dus heel goed nieuws heb voor je. Maar ja, dan moet wel de telefoon worden opgenomen natuurlijk. Even kijken. Dan ga ik even het telefoonnummer intoetsen. Even kijken. Ja, zo 06. Ja. Zo, ja, de laatste cijfertjes eens even horen. Kijk hoor. Ik hoor een telefoon. Dat is al een goed teken. Maar nou nog iemand aan de andere kant. Spannend.
1: Goedendag. Dit is de voicemail.
0: Oei. Nee, dat is de voicemail. Nee, ik wil graag geen voicemail hebben. Oké, nog even één keertje dan snel. Misschien dat iemand net niet in de buurt was van de telefoon. Kan natuurlijk gebeuren. Want we willen graag dat doeboek weggeven. Gisteren was het zo gezellig met Nikita aan de telefoon. Dus vandaag hoop ik ook een winnaar natuurlijk aan de telefoon te hebben. O jee.
1: Goedendag.
0: Oh jee, weer de voicemail. Ai. Ja jongens, als je meedoet met de prijsvraag... Probeer dan wel even rekening te houden dat je dan dus ook in de buurt kan zijn van de telefoon. Nou, tegen de tijd dat we gaan bellen. Want het zou zo jammer zijn als we niemand op de radio hebben. Nou goed, dan ga ik gewoon even vertellen wie ik probeerde te bellen. Ja, dat is ook handig natuurlijk. Ik probeerde Floor te bellen. Floor is namelijk 4 jaar. En zij heeft meegedaan voor het doeboek van Dikkie Dik. Goeie leeftijd natuurlijk. Om zo'n mooi doeboek in ontvangst te nemen. Floor, we gaan eens even kijken of jij het goede antwoord wist op de prijsvraag. Want de vraag van vandaag was... In welk tv-programma was Dikkie Dik jarenlang te zien op tv? Was dat A in Sesamstraat? Was dat B in Bommetje? Of was dat C in het journaal? Ja, dat kan er natuurlijk maar één goed zijn. En dan waren de twee natuurlijk hartstikke fout. Het goede antwoord was natuurlijk... Sesamstraat. Ja. Nou moet ik heel eerlijk toegeven, dat is al heel lang geleden. Dat was ook nog voor mijn tijd. Dus DJ Arnold had deze vraag bedacht, want ik had hem anders ook niet geweten. Dus het viel me wel op dat het vandaag wel een hele moeilijke prijsvraag was. Dus misschien dat ik dan morgen wel even kan zorgen dat we morgen een makkelijkere vraag doen. Zullen we dat doen? Ja, dat vind ik ook. Ja, dat gaan we gewoon doen. Nou, Floor, jij had in ieder geval het goede antwoord. Dus het doeboek komt jouw kant op. Ik wens je er alvast heel veel plezier mee. En dan gaan wij met z'n allen nu niet richting de brievenbus van Floor. Nee, helemaal niet. Juist richting de bingomolen.

Muziek van Kinderen voor Kinderen, dat zit sowieso in onze mooie gouden bingo. Alleen ja, die hebben zoveel liedjes gemaakt. Als je daar Inamine Mutter mee gaat doen, dan zijn we over een uur nog bezig, denk ik. Dus dat kan niet. Dus dit maakt het wat sneller. Dus we hebben een hele mooie lijst waar allemaal liedjes van Kinderen voor Kinderen op staan. Zodat je ook eens een keer een liedje hoort waarvan je denkt, hey, die ken ik helemaal niet. Ja, dat is net zo leuk natuurlijk. Dus ik ga eens even slingeren. Ben benieuwd. Wat komt eruit? Zo. Ja, ik hoorde een balletje vallen. Even kijken. Oh. Vandaag nummertje 13. Even kijken. Nummertje 13 op de lijst. Wat voor een liedje is dat? Oeh. Dat is een liedje wat gemaakt is voor de Kinderboekenweek. Ja. Ja, en die nieuwe hit die eraan gaat komen van Kinderen voor Kinderen, die hebben we natuurlijk nu nog niet. Want die komt pas in september. Maar deze was een paar jaar geleden een hit voor de Kinderboekenweek. Dat was namelijk het liedje En Toen.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag alweer woensdag. Dat betekent, als je vandaag team school bent... Misschien wel in het midden. Nee, trouwens, dat is niet waar. Het midden heeft nog vakantie. In het zuiden of in het noorden van Nederland. Dan heb je een lekkere schooldag. Misschien valt het allemaal nog wel mee. Hè? Want als je deze week voor het eerst naar school moet. Nou, dan denk ik niet dat ze meteen al op woensdag met een toets komen aanzetten. Dat geloof ik niet. Nee. De eerste week is vaak een beetje wennen. Alleen ja, het noorden die heeft natuurlijk er al een week op zitten. Dus... Ja, ik weet niet of ze dan in week 2 al een keer een toets erin gooien. Dat kan natuurlijk zomaar. Om even te kijken of jullie allemaal... of je wel goed hebt opgelet vorig jaar in het jaartje daarvoor. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen, ja. Ik heb in ieder geval een berichtje gekregen. Even kijken, even spieken. Dat was een berichtje van... Dat ging namelijk over een sportdag. Even kijken, dat was een berichtje van Robin... En Robin die is 7 jaar en die woont in het zuiden van Nederland. En die heeft dus vandaag een sportdag. En ze zegt, ja, hoi DJ Mayoni, ik snap wel wat je bedoelde... wat je gisteren en eergisteren zei, dat het 's ochtends zo koud is... ten opzichte van de rest van de dag. Want ja, afgelopen maandag kwam ik naar buiten. Het was 8 graden. En toen ik 's middags hier wegging bij de studio, was het ineens 25 graden. Dus Robin zegt, kun je even het laatste weerbericht voor de zekerheid nog een keertje vertellen op de radio? Nou Robin, dat lijkt me inderdaad een heel goed idee, want het wordt vandaag best wel warm. Wel warmer in het zuiden dan in het noorden, dat moet ik er wel even bij zeggen. Dus Robin, ik zou wel een korte broek meenemen voor je sportdag, want die heb je wel nodig. Want als ik namelijk nu ga kijken op Buienradar, dan zie ik dat het nu nog 15 graden is buiten. Maar dat wordt dus warmer. Het wordt namelijk uiteindelijk 25. Dus dat is 10 graden warmer dan dat het nu buiten is. Met een zonnetje, geen regen, maar wel een paar wolkjes. Ja, die dan weer wel, hè.

Pinocchio houdt zo heel erg van dansen. En dan weet ik toevallig dat Pinocchio ietsje minder houdt van school. Dus ja, laten we dit dan vooral maar even niet aan hem horen. Want als je nu naar de klok kijkt, dan zie je dat we iedereen naar school moeten gaan sturen. Die natuurlijk geen teamvakantie meer is. En dat zijn er inmiddels alweer steeds meer. Hè? Want het noorden heeft geen vakantie meer. Het zuiden heeft geen vakantie meer. Dus jullie gaan met z'n allen lekker naar school. Maar als je nu zit te luisteren en denkt, ja, maar ik ben vandaag lekker vrij. Nou, dan doe je gewoon even je vingers in je oren. Want het naar schoolalarm, ik ga aftellen. We gaan iedereen die kant op sturen. Komt-ie in 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe!

Dat waren Milène en Rosanne, de leukste muzikale tweeling van Nederland op Hallo Kids Radio. En zometeen, dan gaan we niet naar een tweeling toe. Nee, want tenminste zover ik weet is er maar één sprookjesboom. En die staat in de Efteling en daar beleven ze allerlei avonturen. En hij gaat daar elke dag een verhaaltje over vertellen. Dus dat komt hij straks ook weer doen, netjes om 8:30. Maar voordat het zover is, heb ik een berichtje binnengekregen van Alex. Want Alex is namelijk pas net wakker, die heeft nog vakantie. Dus ja, Alex, ik zou inderdaad van de laatste paar vakantiedagen nog lekker even gaan genieten. En dat gaat hij zeker doen, want hij gaat namelijk vandaag naar de bioscoop. Ja, hij gaat naar de film van Rutger en Thomas en Paco. Gaat hij samen met opa doen. Het wordt echt een opa-kleinzoondag. Dus hij heeft er heel veel zin in. Dus nou ja, Alex, ik weet zeker, dat wordt een hartstikke leuke dag inderdaad. Want opa zal misschien vast en zeker ook wel een lekker bakje popcorn regelen voor in de zaal. Maar goed, dus de vraag was of ik dan even muziek kon draaien van Rutger en Thomas. Ja. Alex, dat kan ik natuurlijk doen. Ik kan het liedje draaien wat bij de film hoorde van vorig jaar. Maar ik denk dat het juist leuk is, omdat je straks naar die andere film gaat, dat we dan even het liedje pakken wat er bij deze film van deel 2 hoort.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Kie en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dat denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijk.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, hey, ik.
2: Ik.
1: Ik.
2: Nee, ik.
1: Nee, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies Kie.
1: De keus is Keu.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu. De keus is Kie.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder. Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus is Kie.
4: Beter goede vrienden en geen koning dan samen een ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. Maar nu, de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu.
3: Ophouden. Ik heb een idee. We doen een test. De slimste mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
5: Ja.
3: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
5: Nee.
3: Keu, kom hier. Hoeveel is 4.020.000 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
3: En nu, Kie, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
2: Twee.
3: Kie gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Kie dit? Dat kan niet. Zo'n moeilijke som.
2: Tja, was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
3: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Het leek of K vals speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Hé, wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
3: Jij zet koning. Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet dat dan regeren?
3: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij zet toch koning? Dag.
6: Zo gezellig uit eten.
3: Hé, het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
7: Ja, jij bent echt een topkok.
3: Maar ja, jij moest zo nodig koning worden, hè?
7: En een koning kookt niet.
3: Nee, de koning regeert.
7: Bah, ik wil het eten van Kie.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Keu, jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk. Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
2: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is het feest. En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
1: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
2: Ja.
1: Maar

0: vertel eens. Ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
1: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1 + 1, dat weet toch iedereen?
0: 1 + 1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten.
2: K, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
3: Ja. Ik vond dat Kie moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, maar niet koken, hè?
1: Oh.
3: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
0: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
1: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor K!
4: Hoera! Hoera!
5: Kie en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen, dat is weer een heel ander verhaal.

De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

0: Dat waren de Sasha Boys uit die bekende film van de Demon Hunters. En dat is eigenlijk een beetje top 40 muziek. En we blijven even in de top 40 muziek hangen. Want ik wil nog even weer de superhit in het zonnetje zetten. Ja, elke week hebben we namelijk een hele leuke hit. Die zetten we in het zonnetje, dus die hoor je extra vaak voorbij komen. En deze week is dat van iemand die wel heel goed kan dansen, hoor. Maar niet alleen heel goed kan dansen, maar ook heel goed kan zingen. Want deze week is de superhit van Emma Heesters.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: De nieuwste van Kinderen voor Kinderen als een vis in het water. Ja, en over een paar weken dan hebben we dus weer een nieuw liedje van Kinderen voor Kinderen. Dat heeft alles te maken met de Kinderboekenweek. Want die begint natuurlijk straks op 30 september. En dan nog tot een paar dagen in oktober om aandacht te vragen aan lezen. En vooral het lezen van kinderboeken. Hartstikke belangrijk natuurlijk. Bestaat al kei en keilang. En daarom vinden wij natuurlijk ook dat daar aandacht aan besteed moet worden. Dus die muziek van Kinderen voor Kinderen gaan we straks natuurlijk ook draaien. En ik kan je alvast verklappen, straks als het de Kinderboekenweek is, dan hebben we een hele leuke prijs om weg te geven in de ochtendshow wat te maken heeft met lezen. Maar, ja, dat is natuurlijk nog niet nu, want dat begint pas op 30 september. Dus dat duurt nog even. Wat we deze week namelijk weggeven, ja, vandaag hebben we al eentje weggegeven. Vandaag ging die naar Floor van 4. Maar ja, misschien leuk om even te laten horen. Want wat kan je deze week winnen op Hallo Kids Radio?
1: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.
0: Ja, dat dus elke dag.

Dat was een vrolijk liedje van Chris Bauer op Hallo Kids Radio. En dan... Ja, dit is ook wel vrolijke muziek natuurlijk. Maar als je deze muziek hoort, dan weet je dat het bijna klaar is met de ochtendshow. Bijna 9 uur. Dus dat betekent dat het volgende programma alweer voor de deur staat. Het peuteruurtje, ook natuurlijk heel erg leuk om naar te luisteren. Allemaal een muziek voor de allerkleinste. En daarna natuurlijk ook weer gewoon muziek na 10 uur. Met onder andere K3, Kinder voor Kinderen, Top 40. Dat komt allemaal weer voorbij. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag op deze mooie dag. Ik hoop dat het een leuke schooldag gaat worden. Of dat het misschien wel een leuke vrije dag gaat worden. Ja, je weet het natuurlijk nooit, hè. En dat je morgen lekker weer de radio aanzet. Want ook morgen hebben we weer een ontbijttip, de plaatkast en natuurlijk weer een nieuwe prijs om weg te geven. Dus voor nu veel plezier en wie weet...

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

hele kamer rond. Kom, pak je puzzels en je beer. Zet hem op zijn plekje neer. Blokken gaan weer in de zak. En het spoor en het treintje in de bak. Staat alles netjes aan de kant? Kijk eens goed in het rond. Jawel, daar, kijk, daar ligt nog een autootje en een bal. En oh, nog veel meer speelgoed op de grond.

0: Waar het hoort, op de plank en soort bij soort. Staat alles netjes in de kast? Kijk maar goed om je heen.
1: Wauw, dat ging wel heel snel.
0: Met een liedje lukt dat wel.

0: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: Bitter is echt zee.
1: Soms denk ik ook aan zes vel.
0: Nou, dat is nog veel zee.
1: Niet vijf el of vel, maar zes. En twee zijn je ogen, één is je neus en vijf zijn je vingers. Je hebt geen keus en vier zijn de poten van een canapé. Maar enkel cijfer telt meer mee naast zes.
0: Wat vind je van negen of drie?
1: Niets is zo heerlijk als zes.

0: Maar 6 is niemands lievelingscijfer, Bert.
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar 6 zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een kanapé, maar een enkel cijfer telt meer.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

Zie ik een olifant, dan spring ik op zijn rug. We stampen we een eindje en ook weer terug. Misschien zie ik iets anders en denk ik, oh,

0: is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
1: Ik heb een hoofd, twee schouders, twee knieën en 10 tenen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen.

0: liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.
1: Zeg, ken jij eigenlijk alle dieren en cijfers al? Zullen we even kijken?

Met hen is het een feestje, want hij is gek op jou. Hij ziet er eigenlijk best heel schattig

0: aan zijn kont.
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Als jullie hier in het sprookjesbos zouden rondlopen, zou je niet alleen al die prachtige bloemen en bomen kunnen zien, maar je zou ze ook kunnen ruiken.
1: Verse brandnetels. Oh, rottend fruit. Oh, drakenscheet. Oh, lekker. Verbrande koekjes. Oh, lekker. Verbrande koekjes? Ah! Alle koekjes! Verbrand!
2: Oh, bloemetjes. Dat zal oma leuk vinden. Zal ik ze plukken? Maar wat zei mama ook alweer?
3: Kijk eens, Roodkapje. Een mandje met koekjes.

0: Maar denk erom, goed doorlopen en niet van het pad af. Want het bos zit vol met wilde dieren.
1: Ik zie helemaal geen wilde dieren. Eventjes kan best. Koekjes en een bos met bloemen uit het bos, uit het bos.
2: Koekjes? Koekjes en een bos. Precies met bloemen. Wat ik nodig heb.

0: nou wel? Er zijn allemaal geen wilde dieren in het bos. Waar zijn mijn koekjes? Oh nee, nee.
1: Is er iets?
0: De koekjes voor oma, ze zijn weg.
1: Rustig, rustig. Misschien kan ik je helpen. Wacht.

0: koekjes voor op mijn huisje.
1: Ik weet geloof ik waar je koekjes zijn, Roodkapje.
0: Beter had ik ze zelf niet kunnen bakken.
2: Versgebakken koekjes.
0: Afblijven, die zijn van mij, voor mijn huisje.
2: Goed, dan niet. Ik kom morgen wel terug om te kijken of je er een over hebt.
0: Zo, nou moeten ze snel op mijn huisje, het wordt al donker.
1: Hé, zijn dat niet de koekjes van Roodkapje?
0: Dat waren de koekjes van Roodkapje, maar nu zijn ze van mij. En nu wil jij zeker ook weer een koekje?
1: Nee hoor, hoezo?
0: Omdat iedereen dat wil. En ze zijn van mij. En morgen komen ze allemaal terug, hè?
1: Rustig, rustig. Misschien heb ik een idee.
0: Oh ja? Wat dan?
1: Morgen zeg je gewoon tegen iedereen dat de koekjes gestolen zijn.
0: Maar ze staan toch gewoon hier?
1: Ja, maar midden in de nacht als iedereen slaapt, haal jij de koekjes stiekem binnen.
0: Huh?
1: Niemand die dat weet. Nee. En als ze morgen dan weer langskomen voor een koekje, dan zeg je, ze zijn gestolen.
0: Briljant!
3: En dus wachtte de heks tot het donker werd en het hele sprookjesbos sliep. Dan kon zij het mandje rustig naar binnen halen. De volgende ochtend zou ze tegen iedereen zeggen dat het mandje gestolen was. En had ze de koekjes helemaal alleen voor zichzelf. Tenminste, dat was het plan. Maar er gebeurde iets anders.
1: Zo, die zijn voor Roodkapje.
0: Mijn koekjes! Gestolen!
3: De heks was woedend. Ook de volgende ochtend.
1: Goedemorgen. Is het gelukt?
0: Mijn koekjes, ze zijn gestolen.
1: Goed zo.
0: He?
1: Je zegt dat ze gestolen zijn, maar je hebt ze natuurlijk gewoon binnen verstopt.
0: Wat?
1: Precies zoals we hebben afgesproken.
0: Nee! Ik heb ze niet naar binnen gehaald. Ze zijn gestolen.
1: Prima. Je doet het heel goed. Gewoon blijven zeggen dat ze gestolen zijn. Ze gaan je vast geloven.
3: Daar was de heks dus mooi ingetrapt. Ze kreeg als het ware een koekje van eigen deeg. Want koekjes, die kan je maar beter niet pikken. Dat doet me denken aan de wolf die... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: De leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Spelletjesdag. Vandaag is de grote dag. Het is spelletjesdag in de Tovertuin. Woezel en Pip willen heel graag winnen, maar ze zijn vast niet de enige.
1: Woezel, heb jij het al gevonden?
2: Nee, maar we moeten nu echt gaan hoor, anders komen we te laat.
1: Ja, maar waar is mijn hartebandje dan? Zonder mijn hartebandje kan ik niet winnen.
2: Maar dan begint spelletjesdag zo zonder ons, Pip.
1: Miauw.
3: Veerpoes.
4: Miauw. En, zijn jullie klaar?
2: Ik wel hoor, maar Pip zoekt nog steeds naar haar hartebandje. Anders kan ze niet winnen.
1: Ik kan heus wel winnen hoor, ook zonder mijn hartebandje.
3: Nou, hup, schiet op. We gaan.
5: Daar zijn jullie, Woezel, Pip en Buurpoes. Welkom op de Spelletjesdag. Ga maar alvast klaarstaan en luister goed. Vandaag gaan we 3 spelletjes doen. En de winnaar krijgt een grote prijs. Spelletje 1 is de Tovertuinrace. Wie het eerst bij de regenboog is, heeft gewonnen. En Vlindertje geeft het startsein.

0: lekker slim hoor, Woezel. Met je flaporen.
1: Sorry, Pip, maar anders had ik echt wel gewonnen.
2: Woezel, Pip en Buurpoes. Spel 2 is boomstam lopen. Wie het snelst aan de overkant is, heeft gewonnen. Let wel op dat je niet in het water valt.
3: Oh ja, ja, dat kan ik. Ik wil eerst, mag ik eerst? Woef, woef, woef. Ja, Woezel, je kan het.
1: Oh, Woezel, gaat het?
3: Oh.
1: Oh, daar ben je. Ik heb lekker gewonnen. Gewonnen, gewonnen. Ja.
4: Beste deelnemers. Oh ja, daar zijn jullie. Woezel, Pip en Buurpoes. Ik heb net 3 stokjes begraven. Wie het eerst zijn stokje vindt, heeft gewonnen. Goed zo. Klaar om te graven?
3: Of... Ja!
1: Huh? Ja, ik heb hem! Ik heb gewonnen!
0: Huh? Je hebt al gewonnen hoor, Woezel.
3: Maar ik ruik nog iets. Hier beneden. Kijk eens wat ik gevonden heb.
1: Huh? Mijn prachtige hartenbandje. Oh, Woezel. Wat ben je toch een knappe speurneus. Mwah.
5: Nou, iedereen heeft erg zijn best gedaan. En de winnaar van Spelletjesdag is... Buurpoes.
6: Miauw. Kijk ze alle 3 eens stralen. Buurpoes heeft Spelletjesdag gewonnen. Woezel is de beste stokjesgraver. En Pip? Pip is het allergelukkigst met haar hartebandje.
2: Bravo!
6: Goed gedaan, jongens!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Zo, goedemiddag. Welkom bij de Smikkelshow. Ik ben Linde en ik ben kinderdiëtiste van beroep. Maar kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. En samen gaan we vandaag leren over wat gezond eten en ongezond ook wel is. En ik ben ook wel benieuwd wat jouw lievelingseten is. Of het nou gezond is of ongezond. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Wat we gaan doen. We gaan veel liedjes luisteren. We gaan wat raadsels oplossen. En vooral heel veel plezier hebben. Tot 1 uur ben ik bij jou. Maar nu eerst gaan we een leuk liedje luisteren. Tot zo!

0: Ja, we mogen eindelijk smikkelen. Dus doe die broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Dus, dit is de broodtrommel van...
1: Hoi, ik ben Brian en ik ben 8 jaar. Ik heb vandaag om mijn boterham, smeerworst en... chocopasta, dat was het. En een lekker proefstukje kaas. Doei!

0: je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ik ga jou iets vertellen wat je misschien nog niet weet. Het water loopt me in de mond. Ken je dit spreekwoord? Het betekent dat je heel veel zin hebt om iets lekkers te eten. Alleen al als je eraan denkt of ruikt, begint je mond al speeksel te maken. Alsof je klaar bent om te gaan eten. Speeksel maakt namelijk je eten zachter en kleiner en dat helpt weer bij het kauwen. Alles wat er gebeurt vanaf de hap van je banaan totdat het een drol is, noemen we de spijsvertering.

Rara, wat ben ik? Ik ben wit, koud en romig. En ik ben lekker, vooral heel zomers. Met chocolade of fruit ben ik altijd een hit. Rara, wat ben ik? Een ijsje.

nou leuk dat je luistert naar de Smikkel Show. Jullie denken misschien, wie is hier zo aan het babbelen heel de tijd? Ik ben dus Linde. Ik ben kinderdiëtiste. Dat is een moeilijk woord, maar kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. Ik geef geen prikjes, dat doe ik allemaal niet. Ik kijk van, hoe kan je nou met eten goed voor jezelf zorgen? En hoe kan eten leuk blijven? Heel veel kinderen komen naar mij toe en zeggen, Linde, ik vind het helemaal niet leuk eten. Het voelt alsof ik bladeren eet. Of het voelt alsof ik wormen eet. Die angst om te eten, dat vind ik heel vervelend om te zien. Dus daarom gaan we samen kijken, wat kan je dan wel eten? Wat voelt fijn in je mond? En hoe kunnen we van eten weer een feestje maken?

Wat hoort er niet bij? Ja, eten doen we natuurlijk allemaal, maar grotendeels moeten we in de keuken staan. Misschien is papa wel altijd in de keuken aan het rommelen. Of misschien je moeder. En heb jij wel eens goed in de keukenkastjes gekeken? Even horen of jij goed hebt opgelet. Ik noem zo meteen 4 dingen die in de keuken thuis horen. Nou ja, en maar 3 dingen eigenlijk. Want eentje hoort niet thuis. En ik ben benieuwd of jij hem kan raden. Daar komt-ie. Ik sta in de keuken. En ik ga een taart bakken. En ik heb nodig een spatel, een mixer, een hamer en een vergiet. Welke van deze hoort er niet in thuis? Een hamer natuurlijk, want die hoort in de gereedschapskist. Niet op het aanrecht.

0: Lecker Häppchen!
1: Juli!
2: Lecker Häppchen!
0: Leckere!
2: Lecker Häppchen!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lecker Häppchen! Juli!

0: Afrika.
1: Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Lekker springen en dansen bij Hallo Kids Radio. Welkom bij de Smikkelshow en zo luisteren we naar het Smikkeldier. Dus tot zo!

Welk dier hoor je hier? Ja, ja, ja. Mijn favoriete deel, het smikkeldier. Het is weer tijd voor het geluidenspel. Want wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren die eten natuurlijk ook. Misschien heb je wel een huisdier. Of misschien wil je wel heel graag een huisdier. Ja, en die zou je toch elke avond wel wat eten moeten geven. En dat beest, dat maakt ook geluid als die aan het eten is. Dus vandaar, we gaan zo een geluid afspelen. Het smikkelgeluid. En jij mag raden welk dier het is. Alright, ben je er klaar voor? Komt-ie!

0: Zo, zeg, wat een smikkelaar. Je hoort hem wel. Hij is echt, heeft honger, joh. En ik ben wel heel benieuwd of jij kan raden welk dier het is. Ik ga je wat tips geven. Ik ben klein. Ik huppel de hele dag. En ik ben gek op wortels. Maar ik eet ook gras en hooi. En ik heb hele lange oren. Wat ben ik? Een konijn.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids.

Wauw, wat was dit weer een leuk feestje, zeg. De Smikkelshow. Van 12 tot 1 hoor je mij op Hallo Kids Radio. Ben je er volgende week weer bij? Ik hoop het wel. Tot snel!

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Muzika.
1: Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Zo, we zijn er.

0: allemaal aan?
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Hartie, Bartie.

0: alles oké, okay, Piet Piraat?
1: Maar nee, Bertus, natuurlijk is niet alles oké. Okay. Onze vlag is stuk. Zo kan de scheve schuit toch niet verder varen, jongen.
2: En waarom niet? Het is toch maar gewoon een vlaggetje?
1: Nee, Bertus.
2: Een stom stukje stof?
1: Nee, Bertus.
0: Is die vlag dan zo belangrijk?
1: Nee, Bertus. Ja, ja, Bertus. Natuurlijk, jongen, een vlag is heel belangrijk. De Gouden Raad van Piet Piraat. Door het hijsen van uw vlag zeggen piraten op zee elkaar gedag.
0: Wow, dat wist ik niet. Maar het klinkt wel heel logisch eigenlijk. Ah ja, want je kan toch moeilijk van het ene schip naar het andere schip hallo roepen, want dat zou niemand horen.
1: Helemaal juist, Bertus Bandiet.
3: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: Zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Je legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. En dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: schippehoi piraatjes. Het is weer tijd voor een nieuwe les op de scheve school. Maar Bertus Bandiet is weer te laat. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Zullen we hem samen roepen? Ik tel tot drie en dan roepen we heel luid Bertus Bandiet. Oké, maatjes, klaar? 1, 2, 3. Bertus Bandiet.
1: Schippehoi, Piet-piraat. Hey, schippehoi, bandietjes. Wat scheelt er, Piet-piraat?
0: Het is meester Piet. En jij, leerling Bertus, bent alweer te laat. En het is heel belangrijk om altijd op tijd te komen, jongen. De gouden raad van Piet-piraat. Een piraat komt nooit te laat.
1: Ja, sorry, meester Piet, maar ik was de tijd gewoon een beetje uit het oog verloren.
0: Aha! Daar heb ik een oplossing voor.

0: In mijn paddenstoel is altijd plek voor een vriend.
1: Kom, Jana, het is zover.
2: Ja, ik heb er zin in.

0: elke middag van 3 tot 4 de wereld van Studio 100.
1: Geef me een discobol. En een glitterjurk. En een drumbeat. Right. En violen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Haha!

morgen. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
5: Hallo, wij zijn Milou en Rienske. Groetjes.
6: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer.
1: Ze zijn weer terug.
0: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Een feestje. Jongens, meisjes, meisjes, meisjes.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes. Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja. Luister dan elke schooldag

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hallo, Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Amelien.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

De Chinese nachtegaal. De keizer van China had een prachtige tuin. En groot. Zo groot dat maar weinig mensen ooit het einde ervan hadden gezien.

0: Hoogheid.
1: Wat is er, kapelmeester? Zie je dan niet dat ik geniet van een kopje pure thee?
0: Hoogheid, ik heb zojuist een boek gekregen over muziek in het dierenrijk. En er staat in dat het mooiste geluid ter wereld afkomstig is van de Chinese nachtegaal.
1: Nachtegaal? Chinese nachtegaal? Maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Vertel eens.
0: Geisel, ik heb er net zo min van gehoord. Daarom ben ik ook meer gaan lezen over die nachtegaal. Iedereen die China bezoekt, schijnt hem te kennen. Ze vinden hem de mooiste attractie van ons lijk. Ze zeggen, hij zingt zo prachtig dat je in de zevende hemel waant.
1: Wat? Dat is toch ongehoord? Hoe kan het zo zijn dat ik het allermooiste van mijn eigen rijk niet ken?
2: De keizer keek om zich heen naar de gasten waarmee hij thee zat te drinken.
1: Heeft een van jullie ooit gehoord van een Chinese nachtegaal? Blijkbaar niet. Wat doe je hier nog, kapelmeester? Ga hem voor me zoeken. Als hij echt zo mooi zingt, dan moet hij komen zingen op mijn verjaardagsfeest.
2: De kapelmeester ging direct aan de slag, want de keizers verjaardag was al over 2 dagen.
0: Baron, heeft u ooit een nachtegaal in de tuinen van het paleis gehoord?
3: Nee, ik heb nog nooit van zo'n vogel gehoord.
4: Ik ook niet, maar als de keizer het wil horen, dan wil ik het ook horen.
0: Glavin, wilt u mij alstublieft zeggen dat u de nachtegaal kent?
5: Helaas, kapelmeester. Ik vind vogels... vies.
0: Ik durf het bijna niet te vlagen. Maar, Glaaf?
6: Nooit van gehoord. Maar als de keizer die vogel wil horen, dan wil ik dat ook.
2: Zo ondervroeg de kapelmeester het hele hof. Maar niemand kende de nachtegaal. De dag van het verjaardagsfeest was aangebroken en de kapelmeester zocht in zijn wanhoop zelfs contact met de allerlaagste bediende, het jongste keukenmeisje.
7: O ja hoor, ik nachtegaal wel ken.
0: Jij kent? Jij hebt de nachtegaal wel eens horen zingen?
7: Ja hoor, zo vaak. Als ik mijn oma eten breng, kom ik op de luchtweg door het bos. Dan ik altijd zitten bij boom luisteren.
0: Oh, wat gebeurt er dan? Vertel!
7: Oh, vergeet al problemen. Al ineens veel mooier.
0: Meisje, ik zal zorgen dat jij een flinke beloning krijgt als je me helpt om hem te vinden. Ik laat je benoemen tot kokin. En je mag 1 keer in de maand kijken naar hoe de keizer eet.
2: Dat klonk het keukenmeisje als muziek in haar oren.
0: De keizer wil dat hij vanavond voor hem zingt op zijn verjaardag. Jij moet mij helpen. Waar woont die nachtegaal?
7: In tuin van paleis.
0: Nou ja, zeg. Het moet niet gekker worden. In onze eigen tuin, nota bene. Nou, kom op. Hop, hop, hop, hop. De tuin in. Het feest begint zo.

0: Ze gingen de tuin in en liepen langs kabbelende beekjes en geurende bloembedden naar het einde ervan, het bos.
1: Stil eens, ik hoor hem. Wat een klachtig geluid voor zo'n vogeltje.
2: Nee, is koe. Wij moeten bos nog in. Kom.
0: Zonder enige angst stapte het keukenmeisje het donkere bos in en trok de aarzelende kapelmeester met zich mee.
1: Is dat hem? Hij klinkt zo schoon als een blulklikkel.
2: Is ook kikkel. Stil, wij bijna zijn. Wij zullen nachtegaal snel holen.
0: Ze kwamen bij een open plek. Op een tak zat een klein grijs vogeltje in het zonlicht te fluiten.
2: Kijk daar!
1: Hoe is het mogelijk? Zo'n klein afzichtelijk grijs vogeltje met de stem van de wereldberoemde zangeres.
2: Ik niet ken.
1: Nachtegaal, ik nodig je uit op de verjaardag van de keizer. Natuurlijk moet jij dan mee naar het paleis. Het is er prachtig.
0: De nachtegaal was het er niet mee eens. Zijn gezang klonk immers veel mooier in het bos.
1: Oh, jij wilt dat iedereen naar jou toe komt. De keizer gaat zijn verjaardag toch niet in een donker bos vieren. En vergeet niet, we hebben het hier over de keizer.
0: De nachtegaal stemde toe en landde op de schouder van de kapelmeester. En zo gingen ze terug naar het paleis.
3: Oh, waar blijft die nachtegaal nou toch?
0: Zuchtte de keizer. Op dat moment kwam de kapelmeester...

0: luistert binnen samen met het keukenmeisje.
1: Geachte aanwezigen, mag ik uw aandacht? Met grote trots presenteer ik u de Chinese nachtegaal.
0: De menigte week uiteen en daar was hij dan. Hij vloog door de grote zaal en zong het mooiste lied.
2: Oh, ik heb nog nooit zoiets ontroerends gehoord. De tranen staan in mijn ogen. Ik voel me zo gelukkig. Nachtegaal, dit is het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Als dank wil ik je een paar gouden pantoffels schenken op nachtegaalformaat. Je moet voor altijd in mijn paleis blijven en voor me zingen.
0: Voor de nachtegaal doorhad wat er gebeurde, werd hij gevangen en opgesloten in een gouden kooitje. Vanaf dat moment zong de nachtegaal elke dag 2 keer voor de keizer. Zo ging het week in, week uit. Tot er op een dag een pakket werd bezorgd.
3: Hey, alsjeblieft, een geschenk van de keizer van Japan. En hier is het kaartje, majesteit.
2: Voor zijn doorluchtige hoogheid, de keizer van China. Een geschenk voor de man die alles al heeft.
0: Toen de keizer het pakketje opende, kon hij zijn ogen niet geloven. In de doos zat een nachtegaal. Maar geen echte. Nee, deze nachtegaal was gemaakt van goud, saffieren, robijnen en diamanten.
1: Nu kunnen ze samen zingen. Wat een prachtig geschenk!
2: Oh, dit klinkt helemaal nergens naar. Oh, vanaf nu luisteren we alleen nog maar naar de nachtegaal die ik heb gekregen van de keizer van Japan.
0: De echte nachtegaal was diep bedroefd dat hij niet meer nodig was. Omdat niemand meer aandacht voor hem had, zag hij zijn kans schoon. Hij keek nog 1 keer om en vloog weg.

0: Draai nog eens aan het sleuteltje. Ik wil hem nog één keer horen.
1: Zo ging het iedere dag.
0: Draai nog eens aan het sleuteltje. En nog eens. Wacht, ik doe het zelf al.
1: Keer op keer luisterde hij naar de mooie liedjes van de nepnachtegaal. Maar na 2 weken vond de keizer deze mechanische nachtegaal toch wel saai worden. Hij floot maar 3 verschillende deuntjes.
0: Waar is de echte nachtegaal? Hij moet terug. Ik wil hem weer horen. Mijn vingers doen helemaal pijn van het opwinden.
1: Nu pas kwamen zij erachter dat de echte nachtegaal er vandoor was gegaan.
0: Oh, de brutaliteit. Weggaan zonder iets te zeggen. Wat een ondankbaar schepsel.
2: Maar gelukkig hebben we de nepnachtegaal nog. Zal ik hem nog een keeltje opwinden?
0: Ja, goed. Doe jij maar. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Doe nog maar een keer Radetzky Mars.
2: Ach ja, en deze is ook veel betrouwbaarder. Je weet tenminste bij die neppert welk duntje die gaat zingen.
1: Zo ging er een jaar voorbij. Toen op een dag de gouden nepnachtegaal kapot ging. Er kwam alleen nog maar een vals gepiep uit zijn snavel. En uit zijn rug bungelde een veer.
0: Wat een ramp! Laat de hofarts komen!
2: Oh, de hofarts kan niets doen. Dit is een mechanische vogel, hoogheid.
0: Haal dan de loodgieter.
2: Hoogheid, bedoelt u niet een horlogemaker of zo?
0: Mag ook. Ja, haal die maar. Maar wel snel, ik moet vanavond de nachtegaal horen zingen, anders kan ik niet slapen.
1: Dus werd de horlogemaker erbij gehaald. Hij opende de nepnachtegaal en draaide aan alle radertjes en tandwieltjes in de hoop dat hij het weer zou doen. Maar niets hielp. Aan het einde van de dag waren er wel 10 horlogemakers langs geweest. Maar dit was zulk precisiewerk dat geen van hen goed genoeg was om de nachtegaal te repareren. Het hele rijk was radeloos. Wat moesten ze zonder de mooie gouden nepnachtegaal? Want niet alleen de keizer, maar het hele volk genoot van hem.

0: Geluk.
1: De keizer werd ziek van verdriet. Jaren gingen voorbij en het ging slechter en slechter met de keizer.
2: Gaat u maar weg, kapelmeester. Ik wil alleen zijn.
3: Maar, majesteit, er moet toch iets zijn wat we voor u kunnen doen?
2: Laat mij maar. Ik wil rusten.
1: De kapelmeester was de kamer nog niet uit of de dood verscheen, gevolgd door geesten.
2: Wie zijn jullie? Ga weg! Laat me alleen! Ga weg!
1: Plotseling klonk er een wonderschoon gezang in de slaapkamer. Daar op de vensterbank zat de echte nachtegaal uit volle borst te fluiten. De dood en zijn gevolg schrokken van de schoonheid van de muziek en vertrokken.
2: Je bent teruggekomen. Waarom?
1: De nachtegaal was de hele wereld overgevlogen. Maar waar hij ook kwam, hij bleef de keizer en zijn geliefde China missen.
2: Je bent net op tijd. Ik had de moed al opgegeven dat ik je ooit nog zou horen fluiten. Ik voel me al een stuk beter. Hoe kan ik je ooit bedanken? Zou je weer voor mij willen komen zingen? Niet als een gevangene in een gouden kooitje, maar als een vrije vogel. Maar ga nu maar terug naar je plekje in het bos. Ik weet dat ik je spoedig weer zal zien.
1: De keizer hing net uit het raam de nachtegaal uit te zwaaien toen de kapelmeester de slaapkamer binnenkwam.
4: De keizer? Hij leeft! Hoe is dat mogelijk?
1: De keizer keek de kapelmeester aan en met een glimlach van oor tot oor zei hij...
2: Goedemorgen! Wat een prachtige dag is het vandaag!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zoons. Hij was heel arm. Eigenlijk had hij alleen maar een molen, een ezel en een kat. Op een kwade dag ging de molenaar dood en moesten zijn kinderen de erfenis verdelen. Dat is eenvoudig als je maar zo weinig hebt. De oudste zoon nam de molen en de middelste zoon nam de ezel. Die 2 besloten bij elkaar te blijven, omdat ze dan samen meel konden malen. De jongste zoon kreeg de kat en verder niets. Geen huis om in te wonen, geen geld om er een te kopen, niets.
1: Tja, daar sta ik dan met mijn kat, maar zonder bed en zonder huis, wat moet ik nou doen?
2: Meester, geloof het of niet, maar ik zal goed voor u zorgen. Ik ben niet voor niets de slimste kat in dit land. Doe precies wat ik u zeg en spreek me niet tegen. Geef me een paar laarzen en een grote jutezak.
1: Laarzen? We moeten een kat daarmee. Ik dacht dat je me rijk ging maken. Maar nee hoor, voorlopig moet ik alleen maar geven.
2: Ik dacht dat u me niet zou tegenspreken.
0: Dus gaf hij hem zijn laarzen en jutezak. De volgende ochtend ging de kat trots met zijn laarzen aan op pad. Op een prachtig groen veldje legde hij de jutezak met wortels die hij onderweg had gevonden open in het gras en ging hij een eindje verderop liggen doezelen. Na een poosje hupte er 2 konijnen in de zak. Vlug deed hij de zak dicht, gooide hem over zijn schouder en ging zo snel zijn laarzen hem konden dragen naar het paleis van de koning.

0: Kijkt u eens voor de majesteit met de complimenten van mijn meester, de markies van Carabas.
1: De volgende dag had hij fazanten in de jutezak. De dag daarna een koppel patrijzen en zo ging dat dag na dag. Totdat hij op een keer voor het paleis stond en de paleiswachter tegen hem zei dat de koning hem wilde spreken.
2: Goedemiddag, kat. Ik ben zeer vereerd met de lekkernijen die uw meester steeds laat brengen. Ik ken de goede man niet, maar ben inmiddels reuze benieuwd naar je meester. Breng me bij hem.
0: Dat is goed, majesteit. Ik ga vliegensvlug naar huis terug en zal u aankondigen.
1: De kat rende over de velden naar huis. Onderweg zag hij boeren weg.

0: werken op het land.
1: Zeg, van wie is al dit land?
2: Dit land behoort aan een machtige tovenaar. Hij bezit de mooiste akkers, de mooiste fruitbomen en het mooiste kasteel. En wij maar zwoegen.
1: Wel, zometeen komt de koning langs. Als hij jullie vraagt van wie dit land is, dan antwoorden jullie van de markies van Carabas. Als jullie dat niet doen, zal het slecht met jullie aflopen.
0: Overal waar de kat langskwam en waar mensen aan het werk waren, zei hij hetzelfde. Toen hij terug was bij de molenaarszoon, trok hij hem mee naar de rivier.
1: Haast u, meester. Trek uw kleren uit en duik in de rivier.
3: Ik wil niet in mijn blootje. Stel je voor dat iemand me zo ziet.
0: De kat keek hem boos aan. De molenaarszoon kon niet weigeren. En wat had hij te verliezen?
3: Ja, oké.
0: Met een grote aanloop sprong hij in de rivier. De kat verstopte snel de oude versleten kleren. Net toen hij dat gedaan had, hoorde hij het ratelen van de koets.
1: Help, help! We zijn beroofd! Help dan toch! Kan niemand ons helpen?
4: Stop de koets! Dat is de kat van Carabas. Wat is er aan de hand, mijn vriend?
1: Mijn meester ging, zoals hij iedere dag doet, een duik nemen in de rivier toen er een stel rovers langskwam die al zijn kleren meenamen. Zo kan hij toch niet naar huis?
4: Nee, vanzelfsprekend kan daar geen sprake van zijn. Lakei, ga als de wiede weerga naar het paleis en haal een mooi kostuum voor de markies.

0: Nadat de molenaarszoon was aangekleed en hij in het mooie kostuum van de koning naar de koets kwam lopen, leek hij wel een prins. Met zijn lange blonde lokken wapperend in de wind. De kat was buitengewoon trots op zijn meester. Maar de gelaarsde kat was niet de enige die zag hoe knap deze man was. De dochter van de koning keek door het raampje van de koets en werd op slag verliefd.
1: Wilt u ons vergezellen op weg naar uw kasteel? Dan kunnen we onderweg nog wat kletsen.
0: De kat rende intussen zo snel hij kon naar het kasteel van de tovenaar en klopte op de poort.
2: Tovenaar, ik wil u mijn complimenten maken. U heeft werkelijk de mooiste velden, de mooiste fruitbomen, de helderste beken die ik ooit heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat u ook het mooiste kasteel heeft dat ik ooit heb gezien?
3: Wel zeker bezit ik het mooiste kasteel. Zoveel pracht en praal heb jij nog nooit gezien. Kom binnen, dan zal ik het je tonen.
0: De tovenaar schepte op over wat hij allemaal had en toen hij daarmee klaar was, begon hij op te scheppen over wat hij allemaal kon. De kat lachte minzaam.
2: Ik ben diep onder de indruk, maar met alle respect. Het is toch helemaal niet moeilijk voor een tovenaar als u om zich in een paard te veranderen of in een tijger. Die zijn allemaal even groot als u. Maar u bent natuurlijk pas echt een groot tovenaar als u zich kunt veranderen in een konijn. Of nee, wacht. In een muis. Die is nog kleiner.
3: Wat denk je wel? Mij een beetje uitlachen?
4: Ja, natuurlijk kan ik dat.
3: Ik zeg je, ik ben de beste.
0: Met veel geknetter en tovergesis veranderde de tovenaar zichzelf in een muis. En binnen een seconde had de gelaarsde kat hem te pakken en met huid en haar verslonden. Het blijft tenslotte een kat, ook al heeft hij laarzen aan.
2: Tja, tovenaar, jij mag dan het beste toveren. Maar ik ben de beste muizenvanger. Zo. En nu maar wachten op de koets.

0: datzelfde moment zat de molenaarszoon prins heerlijk in de koets van de koning en kon hij alleen maar naar de dochter staren. Ze was werkelijk prachtig.
1: Wat een prachtige korenvelden liggen hier. Van wie zouden die zijn? Koetsier, stop eens even. Zeg, boerenman, van wie is dit land waar jullie op werken?
0: De boeren schrokken zich een hoedje toen ze de koning zagen. Zou die vreemde gelaarsde kat dan toch gelijk hebben? Misschien kon hij ook wel toveren. Ze wisten nog precies wat hij had gezegd, dus gaven ze snel antwoord.
2: Alles wat u hier ziet is van de markies van Carabas.
0: Zo ging dat ook bij de maïsvelden, de weilanden vol prachtige koeien en bij de fruitbomen.
1: Ongelooflijk, markies. U bent een machtig rijk man. Alles wat ik tot nu toe heb gezien is van u.
0: De molenaarszoon mompelde een onverstaanbaar antwoord. Hij had geen woord verstaan van wat de koning zei. Hij kon alleen maar staren naar diens prachtige dochter.
3: Kijk, daar staat uw kat. Hij wenkt ons. U wilt toch niet zeggen dat dit prachtige kasteel van u is?
4: Welkom in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. Komt u verder, sire?
0: De koning was onder de indruk van alles wat hij zag. Er stond zelfs een feestmaal klaar in de eetzaal.
1: Mijn beste markies van Carabas. Ik zie dat mijn dochter u bevalt. Ik vind het een eer als u met haar trouwt.
5: Dodo graag... Oh, sire.
0: Niet lang daarna vierden ze het trouwfeest. De molenaarszoon die begonnen was met alleen een kat, had nu alles wat zijn hartje begeerde. En de kat? Die droeg nog steeds laarzen. Al waren ze nu van het mooiste leer met fluwelen randjes. En zo nu en dan ging die ook nog op muizenjacht om het niet te verleren. Want dat blijft zo in de dierenwereld. Een kat blijft een kat.

0: Hallo allemaal, hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio. Ik luister het bijna elke dag. Superleuk is deze radio.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Laat je horen voor de Kids Radio, de beste radio van Nederland.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Heb je alles bij je?
1: Aha.
0: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, lakka baboom, balakka boom, chuck.
1: Super cool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. We zijn die geertjes gebleven.
1: Geertjes. Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip. Hoera.
4: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
5: Hallo allemaal.
4: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast, daar

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!

0: goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op en doe maar mee. Rij op je paard. Zwaai met je lasso. Schiet met pistolen.
1: Pief, paf, poef.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag. Oeh.

0: Gone.
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.